0: Pit. Dat heb je het.
1: Herbert, kikkel.
0: Is één vraag. Hey,
1: kikkel.
2: Hebben ze een infirmtje? Er is aber niks nog met benen.
1: Zo!